0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.

0: zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hé, wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Dit is Jay Nieuws. 3 uur.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn 2 treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij 1 persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

0: strijkend4hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemd4hem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemd4hem.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Jay Nieuws. 4 uur.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95.

Dus zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer tenslotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Jay Nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor 118 miljoen euro beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. De veiling van de gedragen oranje shirts uit het eerste WK-duel met Japan heeft €59.000 opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met €13.000 het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.

0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Jay Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. De veiling van de gedragen oranje shirts uit het eerste WK-duel met Japan heeft €59.000 opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met €13.000 het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.

Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.

0: staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Dit is Jay Nieuws. 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt naar het strand van Luna in Herugewaard nadat een kind te water was geraakt. Omstanders haalden het slachtoffer uit het water, waarna hulpverleners direct begonnen met reanimatie. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Poolse president Nauroki wil de hoogste Poolse onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky afnemen. Aanleiding is een conflict over een Oekraïense legereenheid die verwijst naar een legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog, die verantwoordelijk wordt gehouden voor massamoorden in Polen. Oekraïne spreekt van een strategische fout. Premier Donald Tusk moet nog het besluit bekrachtigen. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes.

0: still here.
1: Zometeen op Jay.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

0: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Dit is Jay Nieuws. 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Hevige onweersbuien veroorzaakten op tientallen plekken in Nederland schade. Politie en brandweer ontvingen veel meldingen, vooral uit Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente. In Coevorden overleed een persoon door een omvallende boom. Voor Midden-Nederland werd ook een NL-alert verstuurd. Code oranje gold tot 2 uur vannacht. Bij een treinongeluk nabij Bedford in het Verenigd Koninkrijk is de machinist van een van de betrokken treinen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. Daarnaast raakten 89 mensen gewond. De twee treinen reden richting Londen op hetzelfde spoor, waarna een achteropkomende trein vermoedelijk op een stilstaande trein botste. Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt naar het strand van Luna in Heerhugowaard nadat een kind te water was geraakt. Omstanders haalden het slachtoffer uit het water, waarna hulpverleners direct begonnen met reanimatie. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van het slachtoffer is onbekend en de oorzaak wordt onderzocht. Poolse president Noroki wil de hoogste Poolse onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky afnemen. Aanleiding is een conflict over een Oekraïense legereenheid die verwijst naar een legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog die verantwoordelijk wordt gehouden voor massamoorden op Polen. Oekraïne spreekt van een strategische fout. Premier Donald Tusk moet het besluit nog bekrachtigen. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Er staat een file op de A9 richting Amstelveen. Tussen knooppunt Diemen en Amsterdam-Gaasperdam. Ongeveer 10 minuten vertraging. Er is maar één rijstrook open, want er staat een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Jay Nieuws. 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vrijdagmiddag is in Krimpen aan de IJssel een 2-jarig kind uit een overvreten auto gered. Omstanders sloegen een autoruit in nadat het kind al 10 minuten in de hitte zat en hevig zweette. De vader was kort weg geweest. Het kind maakt het inmiddels goed en veilig thuis is ingeschakeld. Australië heeft het eerste geval van H5N1 vogelgriep op het vasteland bevestigd. Een besmette bruine grote jager werd aangetroffen op een strand in West-Australië, dan 700 kilometer van Perth. Volgens ANP bereidt het land zich al langer voor op de virusvariant met strengere bioveiligheidsmaatregelen, tests, vaccinaties en noodoefeningen. Hevige onweersbuien veroorzaakten op tientallen plekken in Nederland schade. Politie en brandweer ontvingen veel meldingen, vooral uit Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente. In Coevorden overleed een persoon door een omvallende boom. Voor Midden-Nederland werd ook een NL-alert verstuurd. Code oranje gold tot 2 uur vannacht. Bij een treinongeluk nabij Bedford in het Verenigd Koninkrijk is de machinist van een van de betrokken treinen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. Daarnaast raakten 89 mensen gewond. De twee treinen reden richting Londen op hetzelfde spoor, waarna een achteropkomende trein vermoedelijk op een stilstaande trein botste. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
3: Er staat een file op de A9 richting Amstelveen tussen knooppunt Diemen en Amsterdam-Gaasperdam. Ongeveer 10 minuten vertraging. Er is maar één rijstrook open, want er staat een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

What?

avonden zijn lang. En juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

0: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
1: Dit is Jay Nieuws. 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het festival Julianenpop in Julianendorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden optreden. Kopers van de tickets krijgen snel meer informatie. Bij een grote brand in een luxe vakantieresort in de Dominicaanse Republiek is een 46-jarige Italiaanse toeriste omgekomen. 3 toeristen raakten gewond en bijna 1700 gasten werden geëvacueerd. De brand verspreidde zich snel door de harde wind en brandbare dakbedekking. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vrijdagmiddag is in Krimpen aan de IJssel een 2-jarig kind uit een overvreten auto gered. Omstanders sloegen een autoruit in nadat het kind al 10 minuten in de hitte zat en hevig zweette. De vader was kort weg geweest. Het kind maakt het inmiddels goed en veilig thuis is ingeschakeld. Australië heeft het eerste geval van H5N1 vogelgriep op het vasteland bevestigd. Een besmette bruine grote jager werd aangetroffen op een strand in West-Australië, zo'n 700 kilometer van Perth. Volgens ANP bereidt het land zich al langer voor op de virusvariant met strengere bioveiligheidsmaatregelen, tests, vaccinaties en noodoefeningen. En dan het weer. De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm. En tot zover het nieuws.
3: Door een kapotte vrachtwagen viel op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. 4 kilometer en 10 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En wegwerkzaamheden veroorzaken viel op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Maarsbergen is de linkerrijstrook dicht. Vanaf Veenendaal heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Het rijdt hier en daar iets langzamer, maar echt grote problemen zijn er gelukkig niet. Op de A12 wel een file Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen. 5 kilometer en 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Je hebt 1 rijstrook minder. En het is druk op de N434 in de omgeving. Want de Corbelo-tunnel is in beide richtingen dicht door technische problemen. Je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB.

0: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Dit is Jay Nieuws. 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting 200 miljoen euro. In de Duitse stad München zijn 2 goederenwagons tijdens rangeerwerkzaamheden van een brug gestort. Daarbij raakte 1 persoon zwaar gewond. De wagons kwamen op een weg terecht die voorlopig afgesloten blijft. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn ondervindt het reizigersverkeer geen hinder, maar wordt wel aanzienlijke verkeersoverlast verwacht. Het festival Julianenpop in Julianendorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden optreden. Kopers van de tickets krijgen snel meer informatie. Bij een grote brand in een luxe vakantieresort in de Dominicaanse Republiek is een 46-jarige Italiaanse toeriste omgekomen. 3 toeristen raakten gewond en bijna 1700 gasten werden geëvacueerd. De brand verspreidde zich snel door de harde wind en brandbare dakbedekking. De oorzaak wordt nog onderzocht. En dan het weer. De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm. En tot zover het nieuws.
3: Door een ongeluk viel op de A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp. 4 kilometer en een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder de A12 Arnhem-Utrecht voor Maarsberg. 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Er is 1 rijstrook afgesloten. En nog steeds dicht de Corbelo-tunnel in Zuid-Holland. De N434. In beide richtingen door technische problemen. Het is onbekend hoe lang het nog precies gaat duren daar. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het rijdt hier en daar wat langzamer. Er zijn een paar bijzonderheden om uit te lichten. Allereerst technische problemen bij de spitsstrookcentrale. Tenminste, de camera's die niet kunnen meekijken op die spitsstroken. Daarom kunnen ze niet open. Bijvoorbeeld nu viel op de A1 richting Amersfoort. Tussen Naarden en Hilversum-Noord daarom 10 minuten vertraging. Verder een pechgeval bij Barneveld op de A1 richting Apeldoorn. Vanaf Amersfoort 10 minuten vertraging omdat er één rijstrook dicht is. Verder wegwerkzaamheden bij Maarsbergen, de A12 Arnhem naar Utrecht. Vanaf Veenendaal een file van 35 minuten. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Dit is Jay Nieuws. 12 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. Een 25-jarige vrouw uit Joure is in Drenthe om het leven gekomen doordat tijdens de storm een boom op haar auto viel. Het ongeluk gebeurde kort na middernacht bij het dorp Het Haantje in de gemeente Coevorden. De vrouw overleed ter plekke, meldt de politie. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting in totaal €200 miljoen. En het festival Juliana Pop in Julianadorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden er optreden. Ticketkopers krijgen snel meer informatie. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
4: Er zijn meerdere files die opvallen. Allereerst de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 5 kilometer, 10 minuten. Eerder stond daar een auto met pech. De weg is daar weer vrij. Dan wegwerkzaamheden op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 10 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Je hebt 1 rijstrook minder. En door technische problemen aan de Corbelo-tunnel is de N434 in beide richtingen dicht in Zuid-Holland. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Maar mensen rijden om over de A44 naar Den Haag. Dus Katwijk en Wassenaar een kwartier extra over 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Jay. Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
1: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Er staat nu op dit moment 70 kilometer file in het land. Maar we beginnen met een wegafsluiting, de N434. Soeterwoude-Wassenaar. In beide richtingen is de Corbulo-tunnel gesloten vanwege technische problemen. Dan de files, de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan de A12 richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk is je vertraging 10 tot 15 minuten. Dat komt door de Duitse grenscontroles. En tot slot de A12 in de richting van Utrecht. Daar beland je in de file tussen Veenendaal en Maarsbergen. 5 kilometer, 10 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden daar. En de linkerrijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Dit is Jay Nieuws. 1 uur.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. Ook in Duitsland noodweer. Gisteravond 9 mensen zijn daar gewond geraakt door een blikseminslag tijdens een sportfeest. De bliksem sloeg in terwijl deelnemers buiten waren. Meerdere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de hulpdiensten verkeert niemand in levensgevaar en de oorzaak van het incident wordt nog verder onderzocht. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting in totaal 200 miljoen euro. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
8: Er staat nu 80 kilometer file in het land, onder andere op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld rijdt het langzaam over 10 kilometer met een vertragingstijd van 15 minuten. Op de A12 is het druk in de richting van Duitsland. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens kun je uitgaan van 20 minuten vertraging. Dat komt door de Duitse grenscontroles. Op de A12 in de richting van Utrecht is het druk tussen Veenendaal en Maarsbergen. 10 minuten oponthoud en dat komt door de wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is er dicht. En dan nog een wegafsluiting, de N434 Zoeterwoude-Wassenaar. Daar is de Corbulo-tunnel in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht. Door een eerder ongeluk bij knooppunt De Hocht. Vanaf knooppunt Batadorp nu nog 30 minuten extra. De weg is wel weer helemaal vrij. Verder wegwerkzaamheden bij Maarsberg op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Vanaf Veenendaal daarom 10 minuten in de file. Er is 1 rijstrook dicht. En de Corbelo-tunnel in de N434 is nog steeds in beide richtingen dicht. In Zuid-Holland kun je die dus niet gebruiken. Hou voorlopig rekening met extra reistijd vanwege een omleiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
2: Dit is Jay Nieuws. 2 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. De Chinese fabrikant van elektrische auto's, BYD, ontkent dat het milieuregels heeft overtreden bij de bouw van zijn fabriek in Hongarije. De Hongaarse politie onderzoekt meldingen over vervuilde grond die mogelijk is afgevoerd vanaf de bouwlocatie. BYD noemt de beschuldigingen onjuist en heeft een advocaat ingeschakeld. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
4: Technische problemen zorgen voor een afsluiting van de Corbulo-tunnel in de N434. In beide richtingen is de tunnel dicht en het verkeer in de richting van Den Haag probeert om te rijden over de A44. Dat zorgt voor een opstopping tussen Leiden en Wassenaar. Het rijdt langzaam over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A2 is het druk richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. 3 kilometer met 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. En tot slot de A12 in de richting van Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen kun je rekenen op 10 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zometeen op Jay. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Er staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld kun je 10 tot 15 minuten extra reistijd rekenen. En ook op de A12 is het druk, Arnhem richting Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig tussen Veenendaal en Maarsbergen. 4 kilometer met 10 minuten vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zometeen op Jay. I only want you when you go. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: Dit is Jay Nieuws. 3 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. Een zwembad in Staphorst is vanochtend ontruimd nadat in de technische ruimte de chemische stof hypochloriet was vrijgekomen. Die stof wordt normaal gebruikt voor de reiniging van zwembadwater. Rond 9:30 kwam de melding van een vreemde lucht binnen. Ongeveer 100 bezoekers werden veilig naar buiten gebracht. Niemand raakte gewond. Het zwembad blijft uit voorzorg gesloten, terwijl de oorzaak van het lek wordt onderzocht. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. Het weer, het is zonnig met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
4: Op de Nederlandse wegen staat nu 50 kilometer file. Dat is onder andere het geval op de A1 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld beland je in de file van 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn 2 rijstroken afgesloten tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 2 kilometer file met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog de A12 richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze aan de weg bezig. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dossier. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Er staan niet zoveel files vandaag. In de meeste gevallen heb je minder dan 5 minuten vertraging. Er zijn een paar plekken die opvallen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld rijdt het langzaam over 4 kilometer met een klein kwartier vertraging. Ook op de A12 is het druk richting Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig tussen Veenendaal en Maarsbergen. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. En tot slot nog een ongeluk op de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg kun je rekenen op een kwartier extra. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zometeen op Jay. I like it like that. She pulled another shot and now we going back to bed. I asked her if she wanted to dance. She like it. Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Jay Nieuws. 4 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De lichamen van minstens 15 migranten zijn de afgelopen week aangespoeld aan de oostkust van Libië, in een kuststad ten oosten van Tripoli. Lokale bronnen melden dat de lichamen zijn gevonden op verschillende plekken langs de kust en later zijn geborgen en begraven door de autoriteiten. De migranten maakten waarschijnlijk deel uit van een groep die via de Middellandse Zee Europa probeerde te bereiken. Inwoners van Hogeveen en omgeving krijgen vandaag minder drinkwater uit de kraan na schade aan een transportleiding vanwege de storm gisteren. Drinkwaterbedrijf WMD meldt dat de toevoer van grondwater is gehalveerd. Het bedrijf vraagt de inwoners zuinig te zijn met water en geen zwembaden te vullen of tuinen te sproeien. Volgens WMD kan het herstel van de leiding enige tijd duren. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. Het weer, het is zonnig met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
6: Er staan niet veel files vandaag, maar toch zijn er een paar plekken die opvallen. Een ongeluk zorgt bijvoorbeeld op de A4 richting Amsterdam voor vertraging tussen Leidschendam en Hoogmade. Je doet er 25 minuten langer over omdat de linkerrijstrook dicht is. Ook op de A6 is het druk, richting Muiden. Tussen Almere Haven en Almere Poort staat een auto in brand. Je hebt hier 20 minuten vertraging. De A12 dan, richting Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig tussen Veenendaal en Maarsbergen. 10 minuten extra. En de A58, Breda richting Tilburg. Bij Tilburg is je vertraging bijna 40 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Het is niet heel druk op de Nederlandse wegen vandaag. Er staat op dit moment zo'n 40 kilometer file. De langste file staat op de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken rijdt het langzaam over 6 kilometer... met ruim een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. Ook op de A4 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. De A6 tot slot, Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Haven en de Hollandse Brug, 4 kilometer met 10 minuten vertraging omdat daar een auto in brand staat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit is Jay Nieuws. 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Iran heeft aangekondigd de Straat van Hormuz weer te willen sluiten als reactie op Amerikaanse en Israëlische schendingen van het staakt het vuren. Volgens het Iraanse leger volgen mogelijk meer maatregelen. De spanningen hangen samen met aanvallen in Libanon, waar ondanks een bestand nog zeker 16 doden vielen vandaag. Een Spaanse rechter heeft bepaald dat de vrouw van premier Pedro Sanchez het land niet mag verlaten in afwachting van haar proces. Daarom is ook haar paspoort ingenomen. De vrouw wordt sinds 2024 onder meer verdacht van corruptie, fraude en misbruik van haar positie. Zij en premier Sanchez ontkennen alle beschuldigingen. De lichamen van minstens 15 migranten zijn de afgelopen week aangespoeld aan de oostkust van Libië, in een kuststad ten oosten van Tripoli. Lokale bronnen melden dat de lichamen zijn gevonden op verschillende plekken langs de kust en later zijn geborgen en begraven door de autoriteiten. De migranten maakten waarschijnlijk deel uit van een groep die via de Middellandse Zee Europa probeerde te bereiken. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. En dan nog het weer, vrij zonnig met wat wolkenvelden. In het zuidoosten kan onweer voorkomen. Verder droog en nog lang warm. Vannacht meer regen en onweersbuien vanuit het zuiden met kans op windstoten, hagel en veel regen. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Er staan vandaag niet heel veel files. Er zijn toch een paar opvallendheden. Verreweg de meeste vertraging heb je op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging bijna een uur. De A6 dan richting Muiden. Tussen Almere Haven en de Hollandse Brug staat een auto in brand. Reken hier op een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Er staat nu 50 kilometer file in Nederland. In de meeste gevallen sta je minder dan 5 minuten in de file. Wat wel opvalt is de A1 richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaken 3 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A4 richting Rotterdam staan 2 files. Tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein is vertraging een kwartier. En op de A4 richting Rotterdam bij de Benelux-tunnel doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. Het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Dan de A6 richting Muiden. Tussen Almere Haven en Almere Poort staat een auto in brand. Hier is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot slot nog de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zometeen op Jay.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Jay Nieuws. 6:00.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranjemars naar het stadion waar Nederland tegen Zweden speelt. De tocht van 4 kilometer begon vroeg in de ochtend en wordt geleid door de Oranje dubbeldekker. Het stadion is voorzien van airco vanwege de hitte. Het nieuwe Europese migratiepact verlengt de wachttijd voor veel asielzoekers in Nederland. Waaronder de 31-jarige Boussa Youssef uit Syrië, die al bijna 3 jaar wacht op een verblijfsvergunning. Ruim 54.000 mensen wachten op een besluit, terwijl nieuwe aanvragen binnen 6 maanden worden behandeld. Iran meldt dat het de straat van Hormuz heeft afgesloten voor scheepvaart als reactie op Israëlische aanvallen in Libanon na beschietingen door Hezbollah. Israël zegt tientallen Hezbollah-locaties te hebben getroffen. Iran waarschuwt dat de veiligheid van schepen niet gegarandeerd is bij doorgang door de zeestraat. Christine Teunissen gaf haar eerste speech als leider van de Partij voor de Dieren en benadrukte dat klimaat, dieren en natuur prioriteit moeten krijgen. Ze bekritiseerde het kabinet voor onvoldoende klimaatmaatregelen en pleitte voor het beëindigen van de bio-industrie en strengere milieuregels. Daarna sprak ze over kwetsbare groepen en de politieke koers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en warm, met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
3: Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk, in de richting van Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk, bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Jay Nieuws. 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Iran zegt de Straat van Hormuz weer te hebben afgesloten voor scheepvaart na Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon. Israël reageerde op 50 projectielen van Hezbollah. Het dodental is opgelopen tot 32. Iran waarschuwt dat schepen in de straat niet veilig zijn, maar de VS twijfelt aan een daadwerkelijke sluiting. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt voor langere wachttijden voor asielzoekers in Nederland. Zoals de 31-jarige Bousra Youssef uit Syrië. Zij wacht al bijna 3 jaar op een verblijfsvergunning. Nieuwe aanvragen na 12 juni krijgen binnen 6 maanden antwoord. Maar de wachtlijst moet in 3 jaar worden weggewerkt. Gisteravond en vannacht zijn in Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd. Vooral langs de N362 en bij Hoge Zand. Ruim 120 hoveniers ruimen de schade op die vooral ten oosten van Groningen ontstond door zware windstoten. Alle wegen zijn vanavond weer open. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranje Mars naar het Energy Stadium, waar Nederland om 7 uur 's avonds speelt tegen Zweden. De tocht begon om 8:45 ochtends en wordt geleid door de Oranje Dubbeldekken. Het is al 30 graden, maar het stadion heeft airco. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en warm. Met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.

0: Zometeen op Jay.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Jay Nieuws. 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een Brits wandtapijt van 2,50 meter bij 8 meter, dat in 1924 verdween, is na meer dan 100 jaar teruggevonden op een kunstbeurs in Maastricht. Jeremy Warren herkende het werk dat nu voor het eerst in Norfolk te zien is. Het toont koningin Esther uit de Bijbel en werd vermoedelijk rond 1510 in Brussel gemaakt. Het Iraanse leger heeft aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege Israëlische aanval op Libanon. 16 mensen zijn zaterdag omgekomen in Libanon. Iran beschuldigt Israël en de Verenigde Staten van het schenden van het recent gesloten akkoord. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt schepen. In verschillende Braziliaanse steden kregen mensen vannacht een vreemd alarmbericht met het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het alarmeringssysteem van de overheid is vermoedelijk gehackt en uit voorzorg offline gehaald. Er was geen noodsituatie, zeggen autoriteiten. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt voor langere wachttijden voor asielzoekers in Nederland. Zoals de 31-jarige Boussa Youssef uit Syrië. Zij wacht al bijna 3 jaar op een verblijfsvergunning. Nieuwe aanvragen na 12 juni moeten binnen 6 maanden worden behandeld. Maar de wachtlijst wordt in 3 jaar weggewerkt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en zomers warm. Met temperaturen tot 29 graden in Zuid-Limburg en een zwakke noordenwind die afneemt. En tot zover het nieuws.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hé, wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
2: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
6: Bel ons 020-679-0052.
2: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Jay Nieuws. 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Gisteravond en vannacht waaiden in Groningen meer dan 350 bomen om of raakten zwaar beschadigd. Vooral langs de N362 tussen Delfzijl en Scheemdaan en bij Hoge Zand. Ruim 120 hoveniers ruimen de schade op. De meeste wegen zijn vanavond weer open. De provincie vervangt later alle bomen. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel Russische installaties op de Krim aan. In verschillende Braziliaanse steden kregen mensen vannacht een vreemd alarmbericht met het woord misantropie, soms met een cijfer erbij. Het alarmeringssysteem is vermoedelijk gehackt en uit voorzorg offline gehaald. Er was geen noodsituatie, zeggen autoriteiten die onderzoek doen naar het incident. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro betalen aan een man van 77 jaar... die 15 jaar in de gevangenis zat voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. Hij werd vorig jaar volledig vrijgesproken nadat fouten en verkeerde identificaties aan het licht kwamen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.

0: Jay.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hé, wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.

0: avonden zijn lang. En juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
1: Dit is Jay Nieuws. 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand bij de rechtbank melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt de zaak politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezing eist. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. Rusland voerde 9 raketaanvallen uit op de hoofdstad. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel Russische doelen op de Krim aan. Het Nederlands elftal won zaterdag met 5-1 van Zweden in Houston. Door goals van Brian Brobbey, 2, Cody Gakpo, 2 en Crescencio Somerville. Nederland staat nu eerste in groep F met 4 punten, afhankelijk van de uitslag van Japan tegen Tunesië. Donderdagavond zijn 2 IJslandse walvisjagers na 2 jaar weer uitgevaren, terwijl een demonstrant zich aan boord vastklampte. Het jachtseizoen start met een vangstlimiet van 150 vinwalvissen en 160 achten dwergvinwalvissen. En het parlement stemt in het najaar over een mogelijk verbod. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.

0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
3: Dit is Jay Nieuws. 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en bij het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden, zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen, meldt gouverneur Fedorov. 10 raakten gewond en mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Ook in Kharkiv vielen 2 doden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Premier Rob Jetten woont zondag de onthulling van een monument voor de Molukse gemeenschap in Rotterdam bij en biedt mogelijk excuses aan voor de behandeling van Molukkers in het verleden. Na de Tweede Wereldoorlog vochten 12.500 Molukkers in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger, maar konden niet terugkeren naar Indonesië. Het Nederlands elftal won zaterdag met 5-1 van Zweden in Houston, dankzij goals van Brian Brobbey, Cody Gakpo en Crescencio Somerville. Nederland staat nu bovenaan groep F met 4 punten en kan zich plaatsen voor de knock-outfase, afhankelijk van de uitslag van Japan tegen Tunesië. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.

0: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.